dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

0: Music Matters.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Het vuur brak vrijdagmiddag uit. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
2: Bij de brand is al 3000 hectare natuur verwoest. In de VAR in het zuiden van Frankrijk is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak uit op 21 juli. In totaal werden 11.000 brandweerlieden ingezet. 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden en tientallen huizen raakten beschadigd. Bij de brand is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede groepsmatch. Spanje en België staan samen op kop met 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en zo'n 20 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen. Voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: a whispering man sound as if he cried.
1: Proxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buket.
7: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
6: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
8: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krappen bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
6: Dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
9: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
6: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
10: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
6: De Panthers en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
11: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
12: De zomer.

Het zou zo heel cliché zijn om nu een link te leggen tussen het ochtendprogramma waar je naar luistert en het liedje dat In The Morning heet. Niet zo heel cliché zijn. Raise the Light en het toepasselijke In The Morning. Ja, nu heb ik het wel gedaan. Het is wat. 7:07, goedemorgen. We zijn woensdag vandaag, denk ik. Hè? Ja. Gisteren dinsdag, overmorgen vrijdag. Ja, dan zijn we woensdag vandaag. Welkom, dit is Trigger Finger met

0: Heather Nova, What is World, uit die plaat Oyster, de jaren 90, weet je nog wel. Geproduceerd door Youth trouwens. Youth, dat is de artiestennaam van Martin Glover, een van de oprichters van Killing Joke. Trouwens ook nog een plaat van Ozark Henry geproduceerd ooit. 14 minuten over 7, goedemorgen. Augustus nummer 19. En er is iemand jarig, alleen veel mensen vermoed ik, maar een hard rock pionier eigenlijk, een hard rock legende, namelijk Ian Gillan, zanger van Deep Purple, van Deep Purple Mark II eigenlijk. Die wordt vandaag 81 jaar. Indrukwekkend stembereik, krachtige uithalen en podiumaanwezigheid. Daarmee vormde hij toch wel een van de sleutelrollen in de hard rock en heavy metal in de jaren 70. Hij sloot zich in 69 aan bij de band en verzorgde de zang op klassiekers als Smoke on the Water, Child in Time, Highway Star en Speed King. Hij was ook nog even te zien in de rol van Jezus. Jawel. Of te horen bedoel ik in de rol van Jezus op het conceptalbum van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice van Jesus Christ Superstar. En ook nog even kort, in 83 was hij zanger van Black Sabbath. Hij is gepassioneerd voetballiefhebber, supporter van de Queen's Park Rangers en hij houdt van tuinieren. Ja, ook belangrijk natuurlijk. Ian Gillan, zanger van Deep Purple, dus vandaag 81 jaar. Ik heb gekozen voor Highway Star met Ian Paice op drums, John Lord op orgel, Roger Glover op bas en Richie Blackmore op gitaar. Allee, gelukkige verjaardag Ian Gillan.
1: Willy. 2.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.

geschreven door Mike Campbell en Tom Petty. Ze schreven nogal veel songs ook voor andere artiesten. Samen schreven ze bijvoorbeeld ook The Boys of Summer voor Don Henley. Tom Petty samen met zijn Heartbreakers en A Refugee. Ik heb een leuk verhaaltje, wacht wat. Er was ooit een man in Engeland, William Willett. Het was een bouwvakker. Allemaal oké. Okay. Ik heb het hier over 1916, dus heel lang geleden. En die ging elke ochtend heel vroeg met zijn paard rijden. En hij zei altijd in de zomer, vooral dan, dat is zo zonde, ik ben hier helemaal alleen met mijn paard aan het rijden. Niemand anders is aan het genieten van de zon die al vroeg opkomt en zo. En hij zei, misschien moet het uur veranderen. Hè? Dus dat we tijdens de zomer het uur een beetje opschuiven, dat iedereen vroeger wakker is. Dus hij ging ijveren voor het zomeruur. En dat is ook dan gelukt eigenlijk. In 1916 kwam er in Engeland alvast het zomeruur. Nu zou je zeggen, wat heeft dat te maken met muziek? Wel, die William Willett met zijn paard en het zomeruur is de groot-over-over-over-grootvader van Chris Martin. Ja, maf, hè? Dus de over-over-over-grootvader van Chris Martin heeft het zomeruur bedacht in Engeland. En daarom Clocks van Coldplay. Really? Music that matters.

In Leuven kan je gratis komen kijken naar een optreden van Sons. Echt, what the hell. Sons kan je gratis zien. Morgenavond in de tuin. Je moet je niet registreren, geen ticket of zo. Je komt gewoon langs. Het wordt daar supergezellig. En het wordt daar een geweldige rockavond. Sons om 9 uur. En onze belofte van vorig jaar in oktober, het Gentse Sad Boys Club, doet het voorprogramma om 8 uur. Dus allemaal welkom daar trouwens. En Sons zal trouwens ook al 's middags bij Wim even een aantal songs komen spelen. Rond 3:15. Dus je bent eigenlijk heel de dag welkom in Leuven. Maar dus, 's avonds het optreden van Sons zal ongeveer het laatste optreden zijn van de band in België voor dit jaar. Dus kom genieten morgenavond. En in het voorprogramma deze band uit Gent, Sad Boys Club. Music matters.

moet dat blijkbaar tot het einde laten draaien. Ik heb het commentaar gegeven dat ik had gebabbeld over dat laatste stukje. Maar is wat. If you tolerate this, enzovoort. Managed Street Preachers. Dit is het gitaartje van Dressed Like Boys, Healing. Die trouwens nog veel gaan optreden binnenkort in het OLT. En in september dus naar Frankrijk en Spanje en naar Nederland. Ja, veel werk voor hen.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken,

Tame Impala. And the less I know, the better, dat schijnt. Augustus nummer 19 vandaag. Daarnet al Ian Gillan gevierd. Allee, zijn verjaardag, 81 jaar. En nog iemand die jarig is. John Deacon, bassist van Queen, wordt vandaag 75. Uiteraard gekend van die legendarische basriff Under Pressure. Hij was ook een, of hij is nog altijd een elektronica-expert. Hij had een diploma elektronica en hij bouwde zelf de beroemde DK-amp van een hoop ingezamelde elektronica-onderdelen. En Brian May heeft dat altijd gebruikt als versterker om veel van zijn kenmerkende gitaargeluiden te creëren. Achter de schermen was hij vooral bezig met de financiën en het beheer van de band. Wat eigenlijk al die aandacht op het podium was niet zo belangrijk voor hem. Het overlijden van Freddie Mercury in 1991 raakte Deacon heel diep. En na het tributeconcert in 92 en het opnemen van het laatste Queen-nummer trok hij zich definitief terug uit de muziekwereld. Hij koos er ook voor om niet mee te doen aan later Queen-tournees met Paul Rodgers of met Adam Lambert. Maar hij wou echt gewoon privéleven in Londen. Maar hij blijft wel als zakelijke partner in de band. Dus hij regelt nog van alles achter de schermen. John Deacon, legendarische bassist van Queen, is vandaag 75 jaar. Hij schreef bijvoorbeeld Another One Bites the Dust. I want to break free, spread your wings, and they say you're my best friend.

Het was 1995 en wijlendrummer Taylor Hawkins was op tour met Alanis Morissette. Hij speelde daarbij, uiteraard. En ze zaten in de bus en ze hoorden een nieuw liedje op de radio. En het was deze This Is A Call van Foo Fighters. En Taylor Hawkins zei, wow, wat een coole song. Ik wil heel graag ooit bij die band spelen. En 2 jaar later was het al zover. Dan speelde hij bij Foo Fighters. Tot aan het nieuws nog. Portland, goedemorgen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
3: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
2: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een berichtje gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
4: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
2: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
5: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
2: België en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
6: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.

Gil Glockenspiel in deze holding on van de War on Drugs. Dat was met een videoclip die bedacht is door de vriendin van de zanger Anderen Grand Duchel. De vriendin is een actrice, Kristen Ritter. Die ken je vooral van Breaking Bad. Moet je maar eens opzoeken. Als je haar hoofd ziet, dan denk je direct, oh, dat is Kristen Ritter. De vriendin van Adam Grand Duchel. Ah, okay, goed. Goedemorgen, 7 minuten over 8. Zometeen een Belgische Big Kahuna. Echt super lang geleden. Na deze Phil Lynott met zijn vrienden van Thin Lizzy. And the boys are back in.

0: wat ik zeg kan soms nuttig zijn. Ik zeg, je moet die Kristen Ritter maar eens opzoeken. En dan zou je ze kennen. En geeft ze iets, oh, schoon madame die Kristen. Eerder zo van die weetjes, nog van daar. En okay, voilà. Het heeft zijn nut bewezen. Nu de Thin Lizzy and the Boys are Back in Town. 7:45, ja, dat is iets vroeger dan anders. Maar wat, doet er niet toe. Nog drie keer, want het is de laatste week van de zomer hier bij Willy. Vanaf maandag zijn Thomas en Sien terug. Dus drie keer zo van, ja, die Big Kahuna, je weet wel. Zo van, holy crap, hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Of samengevat, dit is de Big Kahuna. Dit is echt lang geleden, hoor. Minuut lukt zeker. Super lang geleden. Het is een Belgische fusion band, zoals dat heet, uit Brussel. De naam is PPZ30. Ze omschreven hun stijl zelf als freaka, rocka, funky, dirty. Het waren Eric Lemaitre, Phil Grauwels, Georges Lemaire en nog een Amerikaanse acteur, Bruce Allison, er nog bij. Eric Lemaitre overleed in januari 2012 en dan zijn ze maar gestopt met de band PPZ30. Ah ja, oké, okay, de naam, wacht. PPZ, dat is eigenlijk Portland Puzzolaan Cement. Het is moeilijk. Portland Puzzolaan Cement. Dus eigenlijk gewoon cement is eigenlijk. En die 30 die staat voor de sterkte klasse van dat cement. Alles wat. Ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. PPZ Hand uit Brussel dus, van lang geleden. Dit is Jumping Jehoshaphat.
1: Music matters.
2: Jumping Jehoshaphat. Little Lucy saw a running rat. Jumping Jehoshaphat. Kinda scared little Lucy.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

man. Zijn echte naam is Gary Webb. Maar hij zei van, ja, Gary Webb, dat gaat niet echt werken. Op het podium, eigenlijk in de Gouden Gids, zoals dat te doen heette. En ik kwam iets tegen, zo'n Neumann Kitchen Appliances, zo'n elektrieker of zo. En hij zei, oh, dat klinkt nog wel goed, het gedachte gebruiken. Neumann en Martin Newman van Gary Newman en Cars. Soms is er zo'n momentje. Maar het gebeurt wel heel soms. Nu niet echt deze week of vandaag, maar heel soms heb ik zo'n momentje van, laten we met z'n allen de handjes in de lucht gooien. Sometimes.

Je kreeg een pukkelpop-treintje, jawel. Dit was Turnstile, Never Enough. Die staan vrijdagavond op de mainstage om 9:55. En daarvoor Florence and the Machine. Die staan zaterdag op die mainstage om 10:45. Voilà, dan weet je ook meteen twee tips voor pukkelpop. Dit is nieuwe muziek van Nova Star.

We openen een pintje ter ere van Frank Beard. Voilà, je hebt het al gelezen, ongetwijfeld. Frank Beard is overleden, drummer van ZZ Top. Groeide op in Texas en speelde in verschillende bands. Voordat hij in 1969, ook al lang geleden, met gitarist Billy Gibson's ZZ Top oprichtte. Een beetje later kwam er ook nog Dusty Hill als zanger bij. Beard had daarvoor al samengewerkt met Dusty Hill. Eind jaren 70 werd Beard verslaafd aan LSD, cocaïne en gooit er nog bij heroïne. De groep nam dan een pauze van 3 jaar. En terwijl de drummer in een afklikkliniek zat, lieten Gibbons en Hill hun baard groeien. En sindsdien werd Beard altijd ironisch genoeg gezien als het enige lid van de groep zonder baard. Blijft een beetje raar. Op social media nemen Gibbons en Elwood Francis afscheid van Beard. Elwood Francis heeft de Dusty Hill vervangen die in 2021 is overleden. Vandaag hebben Elwood en ik een geweldige vriend en medewerker verloren, schrijven ze op Instagram. De wereld heeft een van zijn meest van nature innovatieve drummers verloren. Zijn typisch ritme was cruciaal om ZZ Top aan de top te houden. Maar de band zal doorgaan zoals hij dat had gewild. Ze blijven echt altijd maar doorgaan. De drummer had trouwens al langer gezondheidsproblemen. Om die reden was er ook niet bij. Begin juli in Vorst Nationaal. ZZ Top zette wel de tour verder zonder Beard. En na het overlijden hebben Gibbons en Francis beslist om de komende optredens in Salt Lake City en Colorado Springs te annuleren. Maar de optredens op het festival Austin City Limits komend weekend gaan wel al terug door. Want het is een van Frank's favoriete podia in een stad die zijn tweede thuis was. Frank Beard overleden op zijn ranch in Richmond, Texas, in het bijzijn van zijn familie. Hij heeft 3 kinderen uit zijn tweede huwelijk. Doodsoorzaak is nog niet bekend. Frank Beard werd 77 jaar. Dit is hem met ZZ Top. Music Matters.

0: Billy. Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy. Music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
5: Love to see you shine.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

Ik heb er soms last van. Elbow, Grounds for Divorce. Goedemorgen. Ik was dat bijna vergeten, maar ook vandaag, een van de laatste keren dus, deze zomer gaan we een pet weggeven. Philippe uit Hasselt is hier vandaag de 19e augustus, dat is de 19e van de 8e maand. 19 min 8 is 11, dat zijn twee eentjes. Dus gewoon de eerste die het stuurt, die wint en dat ben ik dan. Oké. Misschien moet ik dat wel eens doen, zo ooit de eerste gewoon. Maar het gaat niet ingaan op je voorstel, Philippe. Toch goed geprobeerd. Inderdaad wel, maand 8, dag 19. 19 plus 8 gaat simpel houden, is 27. Dus ze gaan die 8 splitsen in een 1 en een 7. De 19 plus 1 is 20 en dan nog 7 erbij is 27. Ah ja, oké. Wanneer mag je beginnen? Stuur wel, ik zal een bel laten rinkelen en dan mag je beginnen. Laat maar komen. Hoor je? Ja, goed. Allee, you know the drill. Stuur maar iets in de app

Nee, ik moet hier maar liggen lezen. Ja, merci voor de reacties, de vele reacties. Dank je wel. Dat is heel sympathiek en zo. Maar wat een gedoe, wat een bezigheid om dat allemaal een beetje te lezen. Maar super grappig, dank je wel. Allemaal, je moet het zelf liggen scrollen naar die... Wacht, ik ben het al vergeten. De 27e. Even kijken. Dat is een touchscreen, heb ik onlangs ontdekt. Dus dat is wel handig. En dan kom ik aan bij 27. En die stuurt... Ah, ik dacht dat het rap moest. Sorry Jan, maar een potje mag gerust, hoor. Maar dat is heel raar. Maar wat telt allemaal mee? Moens Jan, die wint deze ochtend. Dat

Nieuwe gitarist best weten naar tijd, Richard Oakes. En er werd gezegd, je moet een top 10 hit schrijven. Zoals doop eigenlijk, om welkom te zijn bij Sweet. En als je dat niet doet, dan krijg je van mij een deadlag, had bassist Matt Osman verteld. Een deadlag, dat is zo'n beetje een pijnlijke trap in de knie zo. Of al is een been. Bij ons zit dat een hondenbeet. Was dat vroeger een hondenbeet? Een deadlag was ook de originele titel van deze song. En hij was erin geslaagd met een grote hit voor Sweet, The Beautiful Ones.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
8: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
7: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt en er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
9: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
7: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vicekampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
10: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Maar ik heb gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
7: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
6: Live music matters.
0: De zomer van

Part What I've Done uit 2007. 10 jaar daarvoor bracht Nick Cave Into My Arms uit. Hij had het geschreven toen hij in rehab zat. Hij speelt het nog altijd, echt al die jaren later. Als je nu naar een concert gaat van Nick Cave, wordt het nog altijd gespeeld. Maar hij zegt, ik doe het nog altijd even graag en het wordt nog altijd emotioneel als ik zie hoe iedereen het meezingt op een wei bijvoorbeeld, zoals onlangs op Linkeroever bij Life is Life. Nick Cave in the Bad Seats, Into My Arms. Goedemorgen, je luistert naar Willy, hè? Ja.

We openen nog een pintje. Ter ere van Ginger Baker, legendarische drummer, werd vandaag geboren in 1939 als Peter Edward Baker in Zuid-Londen ergens. Heel invloedrijk geweest als drummer. Een van de eerste superstar drummers en een pionier op het gebied van heavy metal drummen. Hij introduceerde trouwens ook het gebruik van twee basdrums in een rock setup. En dat zorgde dan voor een zwaar en donderend geluid. De dubbele basdrum. Dankzij hem is dat er dus gekomen. Hij is bekend van de band Cream, tussen 66 en 68, samen met Eric Clapton en Jack Bruce. Samen met Eric en ook met Steve Winwood en Rick Gretsch was er nog een andere supergroep, heel kort maar in 1969, Blind Fate. Daarna verhuisde hij naar Nigeria en bouwde daar een opnamestudio. Gewoon een totaal ander leven was hij begonnen. Nog een ander project, heel opmerkelijk, is Ginger Baker's Air Force. Dat was de titel. Dat was een omvangrijk jazz-rock-fusion-ensemble met blaasinstrumenten en meerdere percussiespelers. Allee, hij heeft dus van alles gedaan. Had ook wel een reputatie. Hij stond bekend naast zijn muzikale genie om zijn vurige temperament, moeilijke relaties met bandleden en uitgesproken karakter. Maar ja, kan gebeuren uiteraard. Dus vandaag geboren in 1939, legendarische drummer Ginger Baker. Hij overleed in 2019. Het gaat spelen van iets wat hij deed samen met zijn maten Eric Clapton en Jack Bruce van Cream. Dus ik ga niet White Room doen, maar het andere. Sunshine of Your Love. Really, really. Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

even zeker. Een beetje ironic. Alanis Morissette. Allee, heb ik er nog eentje open, want er is nog iemand jarig in de muziekwereld dan. Regine Alexandre Chassagne is geboren vandaag 50 jaar geleden, mooie leeftijd, in Montreal in Canada. Ze is daar geboren nadat haar familie vanuit Haiti naar Canada vluchtte tijdens de dictatuur van François Duvalier. Ze speelt echt superveel instrumenten. Accordeon, drums, piano, xylofoon, zelfs een draailier en een blokfluit kan ze bespelen. En ze kan ook nog eens zingen. Ze was aan de universiteit in Montreal aan het zingen, jazzliedjes. En wie was daar ook op die universiteit? Wel, Win Butler. Hij werd verliefd op haar, zij ook toevallig op hem. En ze trouwde 3 jaar later. Intussen richtte ze ook een bandje op. Wat voor een band? Arcade Fire hebben ze opgericht. En ook een zoontje hebben ze opgericht. Jackson heet die. Die is geboren in 2013. Het huwelijk van Regine en Win kwam wel onder grote druk te staan na ernstige beschuldigingen aan het adres van Win Butler over ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Maar Regine heeft haar echtgenoot vanaf het begin openlijk gesteund en koos ervoor om bij hem te blijven. Ondanks de ophef en de maatschappelijke impact op de band zijn ze dus getrouwd gebleven en bleven ze ook samen optreden. Gelukkig maar. Allee, ik bedoel, wat ze zelf binnenshuis willen regelen, moeten ze zelf weten. Maar wij zijn blij dat ze wel nog optreden, natuurlijk, die van Arcade Fire. Oké. Wat heb ik gekozen? Ik heb een liedje gekozen dat je niet zomaar gaat verwachten van Arcade Fire. Het is misschien niet zo mega bekend, maar ik zag ooit op een filmpje zo een of ander ding, zo'n live programma, zo'n soort van Saturday Night Live of zo moet het geweest zijn. En er was Arcade Fire aan het optreden en de acteurs die daar zaten als gast en ook de mensen in het publiek, die werden zot. Eigenlijk is dit liedje een soort van anthem in Amerika, zoals wij bijvoorbeeld Blood Like Wine van Balthazar hebben. Zo is het niet mega bekend, maar iedereen wordt zot op feestjes als ze het horen. En daarom dacht ik, het gaat dan een keer draaien. Wake Up van Arcade Fire voor de 50ste verjaardag van de frontvrouw Regine Chassagne. Proficiat. Willy. Really?

elke week zaten we dan klaar, hè, om tv te kijken naar Tour of Duty op Veronica in der tijd. Geweldig toch? Rolling Stones en Paint It Black. Dit is Siska Siska, Utopia.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
3: kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
3: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: De Willy.

Tja, al die kleine dingetjes altijd. Blink 182. Trouwens, Tom DeLonge, die zei onlangs in een interview van, ja, als ik dat hoor op de radio, deze All the Small Things, heb ik zoiets van, ik kan het echt niet meer af. Ik wil het niet meer horen. I sound like I'm fucking 15, zei hij. Het toeval wil, hij was 15 in 1980. En toen kwam dit liedje uit van John.

ook lang geleden, hè? John Armatrading en Rosie. Dit was onze laatste week in Leuven op het Transtar van M in Leuven. Vandaag niet, hè? Dus als je vandaag fietst naar Leuven, draai je terug om, want we zijn er niet, hè? Woensdag is daar gesloten. Ja, het is toch woensdag. Ja. Is gesloten. Maar morgen en overmorgen sluiten we daar af. Morgenavond, de laatste keer ook, een extra dingetje. Extra avond, extra gezelligheid in de tuin van M. Leuven. Met, hou je vast, een optreden van Sans. Het zowat laatste optreden van Sans in eigen land dit jaar. En dat is gratis. Je moet niet registreren, niet inschrijven. Gewoon morgenavond naar Leuven komen. In de tuin daar kan je Sans aan het werk zien vanaf 9 uur. En Sad Boys Club om 8 uur in het voorprogramma. En de gasten van Sans uit Melcillen komen ook bij Wim in de namiddag al even op het terras en hadden soms live spelen en een interview te doen bij Wim Oosterling. Dat zal rond 16:45 zijn. Dus allemaal welkom morgen in Leuven voor het geweldige concert van Sans.

Intergalactic, geschreven door Beastie Boys en een producer Mario Caldato. En vandaar ook het zinnetje, Mario C likes to keep it clean. Gaat over Mario Caldato uiteraard. Oké, fijne woensdag allemaal. Annelies komt hier naar de studio en ook Wim Oostering vanaf 3 uur. En zometeen, tussen 10 en 11, kies je de muziek zelf. En dat kan nu al voor de eerste plaat na 10 uur. Ik zie de twee keuzes die staan in de app van Willy. R.E.M., South Central, Rain of David Bowie, Ashes to Ashes. Wat zou jij kiezen? Klik maar in de app. Tot morgen. Yo.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
3: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van de prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Een delfin bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het defilé van de nationale feestdag.
2: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
2: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: Billy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Code yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En ja?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
3: Ja!
2: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Tradisse.
5: De Vos Lemmis.
6: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Oh, ons cv-fotoboek is er.
12: Mag ik eens kijken?
11: Wauw. Oh, weet je dit nog?
12: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
13: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
14: Van 10 tot 11
15: kies je de muziek zelf.
14: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open en ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar, blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
8: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
7: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
6: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.

use and time is running out. Time is running out. Dat is een zin die de dag van vandaag op heel veel van toepassing is als je naar het nieuws kijkt. Maar het nieuws, dat is al triestig genoeg. Ik neem je tot 3 uur weer mee langs een hele hoop classics en nieuwe muziek. Zoals deze van Kids with Buns. Dit is Blind. Een hele goede morgen.

Dit was in 1981 een van de nummers die te zien en te horen waren op de allereerste uitzenddag van MTV. Het tijdperk van de videoclip werd ingeleid. En als je die clip van Looking for Clues van Robert Palmer nog eens opzoekt, dan ga je zien, die was nog redelijk simpel. Tegen de tijd dat dit nummer uitkwam, in 1992, stonden ze daar al een pak verder mee. Met dit nummer liet de mens toen weten, hey, wij bestaan en wij maken muziek in het Nederlands. Frank van der Linden die begon met een ode aan een van zijn favoriete schrijvers. Dit is De Mens en Jeroen Brouwers.

0: terug met nieuwe muziek. En ik moet zeggen, ik kan die wel smaken. Street of Dreams is de eerste nieuwe single in 9 jaar tijd. En de voorloper van een nieuwe plaat die nog aangekondigd moet worden. En bij die plaat hoort natuurlijk ook een tour. En ik spreek nu al het goede voornemen uit. Dan wil ik U2 eindelijk ook eens live zien. Jij houdt mij daaraan, toch? Zometeen de Beach Boys.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
3: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
1: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
7: shine. Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Dit is de zomer van Willy.

altijd kiekenvel bij Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Morgenavond dan begint Pukkelpop met een hele rist Belgische bands. En ik wil je heel graag de show van Alice May aanraden. Morgenavond om 20 over 8.

0: Ze hebben ons land dit jaar serieus verwend met shows in de AB, op de Lokerse feesten en op Suikerrok. En deze Oula werd daar ongetwijfeld keihard meegezongen. Want ja, live music matters. Ook bij Willy en dat al de hele zomer. Elke dag stonden er minstens 2 bands op ons terras in Leuven. Morgen en overmorgen trouwens ook nog. En gisteren kwam Isaac Rue bij Wim Oosterlink al een klein beetje opwarmen voor zijn show op Pukkelpop morgenavond. Of hij daar al echt klaar voor was. Als je 2 dagen voor de show nog stof moet gaan kopen met je tante om het podium in te kleden, ja, nog niet helemaal misschien dan toch. Allee, muzikaal natuurlijk wel. Dat bewees Isaac Rue met 2 nieuwe nummers. Ik ga er eentje van draaien. Dit is de live versie van Young Hearts.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live Music Matters.

Isaac Crew, muzikaal zeker al in vorm om morgenavond in de Marquee te staan op Pukkelpop. Om 7:45 speelt hij daar. En mocht je je net als Wim Oosterlink nog afvragen, gaat hij daar ook staan, zoals bij Willy, in een short en een t-shirt. Hij heeft ons verzekerd dat er een andere outfit klaar ligt. Allee, ik vond het niet zo slecht, hè. Maar het was een beetje gewoon nog. Dus waar. Dit is Jamiroquai.

0: Don't van Millionaire. Als je je afvraagt, wat doet Tim van Hamel tegenwoordig? Wel, muziek maken voor theater blijkbaar. Binnenkort dan komt er een voorstelling van de graphic novel Mouse van theatergezelschap Roeshoofd. En daar zit dus muziek bij van Tim van Hamel. Daar is hij mee bezig. Zometeen draai ik hier Rammstein een serieuze schop onder je kont op deze woensdag. En daarna kan je je kandidaat stellen voor de M-quiz.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Code Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
16: De zomer van Willy.

Stijn Leurs die stuurt in de app. Willy, das ist meine Radio. Je hoort de Rammstein. Nog 3 dagen kan je hier meespelen met de M-quiz. Het spel waarbij elk goed antwoordje een extra stuk Willy merchandise oplevert. Het topstuk in de collectie, dat is natuurlijk het Willy Marcelleke. En als je dat graag vandaag wil binnenhalen, dan moet je nu M-quiz sturen in de app. Gewoon M-quiz sturen in de app. Ook belangrijk, neem even je telefoon op als ik je bel voor het spel. Dat is ook handig. Zet je geluid dus maar aan tijdens Enjoy the Silence.

Dit is echt vers van de pers. Gisteren kwam Ilan nog met deze sorry. En wij draaien die nu al, zodat jij die nu nog kunt meezingen. Op Pukkelpop in oktober komt er trouwens een nieuwe plaat van Ila, hun tweede. En die zal Motherland heten. En dit is zo'n late dag maar verder kabbelen muziekje.

0: zomer van de Billy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: My music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. In de Hoogvenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogvenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clément van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt royalty watcher Wim de Hanschutter. Prins Laurent heeft Clément officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
8: Het is niet zo dat Clément een dotatie gaat krijgen. Hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clément. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
7: Clément wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxe-Coburg overnemen, al lijkt hij dat niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft de Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
9: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
7: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
0: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies Orrie.
10: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

ben mee met Sheryl Crow. Ik wil ook gewoon wat fun. Als jij dat ook wil, dan kan je morgenavond nog naar M Leuven komen. Want dan speelt Suns daar hun laatste show in België voor dit jaar. En die vindt gewoon plaats in onze tuin daar. Het is gratis en zonder tickets. Maar op tijd komen, dat is misschien wel slim. Maar we hebben eten voorzien, hè? Dus alles komt goed.

0: Martini Mi Fezzo van Matt Berninger. En ik verklap nu al, hier zit een antwoord in op één van de vragen in dit... De M-quiz. Dat is sympathiek van mij, Hanna, dat ik al iets weggeef.
1: Zeker.
0: Wat doe jij vandaag op deze grijze woensdag terwijl je naar Willy aan het luisteren bent?
1: Ik ben wel lessen aan het voorbereiden om over 2 weken terug te starten op school.
0: Dat is mooi op tijd.
1: Al een beetje mijn hoofd bij het werk, maar nog niet helemaal.
0: Nog niet helemaal, maar dat van die 2 maand vakantie, dat klopt toch echt niet, hè?
1: Nee. 2 maanden is het niet, maar ik ga beslist niet mopperen.
0: Nee, natuurlijk niet. Wat geef je precies?
1: Ik sta in buitengewoon onderwijs en ik geef voornamelijk Nederlands en project.
0: Oké, serieuze uitdaging weer voor de boeg.
1: Ja. Maar heel leuk. Kijk er naar uit.
0: Ah, fijn, fijn. Ja. Dat is wel leuk. Want ja, ik heb zelf 2 kinderen. Je hoopt dan toch altijd dat die leerkrachten een beetje goesting hebben om die kinderen opnieuw te ontvangen. En ik hoor bij jou keihard dat dat zo is.
1: Zeker. Dat is onze plicht om daar enthousiast over te zijn. Ah,
0: dat hoort bij de job. Oké, Hanne. Nu je nog heel fris bent, stel ik voor dat wij gaan quizzen. Zo als leerkracht ben je een toets wel gewoon, denk ik.
1: Ja, wij doen niet zoveel toetsen, maar laat maar komen.
0: Oké. De eerste is een muziekvraagje, dus ik stel voor dat we daar mee gaan beginnen. Ik ga een nummer laten horen van de Police en ik wil eigenlijk gewoon van jou de titel horen. Welk nummer is...

0: Hanne, welk nummer heb jij herkend?
1: Message in a bottle.
0: Message in a bottle is helemaal goed. Daarmee verdien jij een Willy sticker. We gaan nu spelen voor nog een toteback erbij. We gaan naar de ruimte. De vraag luidt als volgt. Welke planeet is gekend als de rode planeet?
1: Dat is Mars.
0: Dat is inderdaad Mars. Die toteback is ook binnen, Hanne.
1: Ja.
0: We gaan naar vraag 3. Welke cocktail drinkt James Bond? Shaken, not stirred.
1: Dat is Martini.
0: Dat is inderdaad Martini. 3-3. Geweldig goed gedaan, Hanne. Dat Willy Marcelleke, dat komt ook jouw richting uit. Is het voor jezelf dat je gespeeld hebt? Ga jij dat dragen of is dat voor iemand in jouw omgeving?
1: Ja, ik kreeg al instructies van mijn man welke maat ik moest bestellen. Dus,
0: Oké. Hij gaat ermee rondlopen.
1: Ik vrees het. Okay. Maar ja, misschien hou ik het ook wel voor mezelf.
0: Ja, ik heb al zelf eens gepast. Ik heb soms het idee dat het beter bij mannen past. Maar ik denk als je het zo opknoopt of zo, of zo'n beetje ja, tweakt, dan is het ook voor vrouwen. Het gaat wel leuk zijn. Oké, Hanne, ik wens jou nog ongelooflijk veel succes met de voorbereidingen daar. Ik hoop dat je ook
1: dank
0: nog
1: je
0: een beetje kan genieten van wat vakantie. En merci om mee te spelen.
1: Heel graag gedaan.
0: Salut, veel plezier met dat Marcelleke. Ja. Laat de foto's maar komen hè, van die man. We zijn benieuwd. Dag Anne, salut.
1: Oké, salut.
2: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras.
3: In Leuven.

Maar je hebt nog twee kansen. Morgen en overmorgen spelen we ook nog een keer. En vanaf maandag, dan staat hier elke ochtend weer een echte Willy Thermos te blinken bij Thomas en Sien. Daar kun je elke dag ook voor meespelen. Moet je wel vroeg voor opstaan, dat is het enige. Maar vanaf maandag weer een thermos te winnen hier.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Dit is de zomer
6: van Willy.
5: Live Music Matters.

Street Spirit van Radiohead. En wie dacht, Radiohead speelt terug live. Die zullen ook wel weer nieuwe muziek gaan maken. Dat is voorlopig dus niet het geval. De bevalling van hun laatste album in 2016 was zo pijnlijk dat ze het nog altijd niet opnieuw aandurven. 10 jaar later nog altijd niet. Maar ja, het zijn mannen zeker, hè? Allee, ik heb toch ook 2 kinderen, kom aan. Deze Few Bits heeft er wel nog zin in. Dit is Bubble Trouble.

0: Ik krijg nog veel hartjes in de app voor The Cure van Annick. Ja, iedereen blij natuurlijk omdat we die nog eens draaien na hun komst naar Rockwerchter. We zijn de hele zomer al bezig over live muziek. En ik doe dan zo soms alsof dat stopt binnenkort. Maar dat is helemaal niet. Want als je heel graag wil, dan kan je nog met ons op vakantie van 8 tot 22 oktober. Dan trekt Willy naar de Italiaanse Dolomieten op Willy Escape. En we pakken ook een heel pak fijne artiesten mee. Ook artiesten die deze zomer al eens op ons terras gepasseerd zijn. Emmy Dark is er zo eentje. Ons terras zat boomvol. Ik zag bij heel veel mensen een soort van licht in de ogen toen ze langskwam. Ik denk toch dat heel veel jongens ook een klein beetje verliefd zijn op haar. Kijk, als je mee wil met Emmy Dark en Willy naar de Dolomieten, dat kan nog. Er zijn nog een paar plekjes. Je vindt alle info op willy.radio. En als je wil weten hoe ze live klinkt, wel, dit is Emmy Dark met Angels, zoals ze op ons terras speelde.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live music matters.

0: Chris uit Leuven, die kwam kijken naar Emmy Dark op ons terras en hij stuurt: Emmy was geweldig. Haar grootouders die zaten toevallig aan mijn tafel. En dat zijn dus ook hele leuke mensen. Ja, die zijn natuurlijk allemaal van Limburg. Hè? Allee, ik wil niks zeggen, maar natuurlijk zijn die leuk. Naast Emmy Dark gaan ook Daan, Sans, Jasper Steverlink, Portland, Hi Hi, Dressed Like Boys en Isolde Lazoen mee op Willy Escape trouwens. En Wim Oosterlink en Roos van Akker. Dus ik zou het wel weten, boeken maar.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog voor je kan denken,
4: pas op voor die borduur,
3: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Music matters.
8: De zomer van Willy.

0: The Doors en Placebo na elkaar. Ik vind deze woensdag nu al superleuk. En dan iemand die voor het eerst solo op Pukkepop zal staan. Hij heeft er natuurlijk al gestaan met zijn broer Janus. Ik heb het over Lennart Korevits, die daar komt spelen met zijn project, zijn nieuwe project, Lenny Lenny. Op donderdag is dat, morgenavond om 7 uur in de club. Ja, als je niet naar Sons komt, dan zou ik toch naar Pukkepop gaan en naar Lenny Lenny. Dit is hoe hij klonk op ons terras een paar weken geleden. Dit is She Only Loves You in Summertime.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Ja, Lennart Korevits die had nog andere eieren te leggen dan die van Compact This Dummies. Lenny live in Leuven met She Only Loves You. En nu stel ik voor dat we samen de middag indansen met Hardship en Over and Over.

0: Y-O-U-M-E. I.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. In de Hoogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
6: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Er zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
5: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyckere ziet enkele verklaringen.
7: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen, er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
5: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
3: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven.
3: Willy.
8: Live music matters.
3: De zomer van Willy.

0: Op sommige wheelies kan je altijd rekenen. Riges, die is fan van Gorky en hij stuurt bij elk nummer van Gorky, stuurt hij Vossi in de app. Merci Riges, Luc die zal content zijn hierboven. Waar ik heel content mee ben, en ik vermoed veel andere wheelies met mij, dat is met het vooruitzicht van een nieuw album van Eels. Cookie Happened komt uit op 16 oktober en daar worden nu al nummers voor gelost. Dit is er eentje van en er is iets speciaals mee. Mr. E van Eels die zei, als er iets van mezelf gegraveerd mag worden op mijn graf, dan is het deze titel, I'm on standby.
1: Ik

Bjorn die stuurt, ja, Video Killed the Radio Star. De radio die bestaat wel nog, hè? MTV iets minder. Dank je wel, Bjorn. Dank je wel voor dat hart onder de riem. Er is mij iets opgevallen op Rock Werchter. Meestal, als je zo in op een festival in een rij moet staan, dan wordt er iets gezongen, hè? Zo s'avonds bij het naar huis gaan of zo. Wel, dit heb ik niet meer gehoord, dus even een reminder voor Pukkelpop The White Stripes.

0: laat weten. Ik ga de komende dagen van Walk Walk doen. Hij gaat de vierdaagse van de IJzer doen. Dat is een hele lange wandeling langs de Hoppenvelden. En misschien gaat hij ook nog eens langs Café de Vrede in West-Vleteren en daar eentje drinken. Ja, het is nou, ja, Steve, het is wel wandelen of drinken. Ik weet niet of alle 2 en 4 dagen of dat zo goed samen gaat. Maar hey, jij beslist. Zometeen een van mijn favoriete classics.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Live music matters. De zomer.
1: Van Willy.

Time of the Season van de Zombies. Ik begin toch ook alweer een klein beetje uit te kijken naar een nieuw seizoen Classics. Maandag, dan beginnen we er weer aan, elke dag tussen 10 en 1. Met allemaal nummers gemaakt voor het bestaan van AI. Dit is een aanklacht tegen AI-muziek van Ramkot.

Ups, een beetje beweging tijdens die werkdag of vakantiedag kan geen kwaad. Ik heb wel zelf niet meegesprongen, ostentatief niet meegesprongen. Want ik wil mij nog een klein beetje sparen voor 4 dagen Pukkelpop. Onze Lennart van Online en ikzelf neem je weer mee op schok. Je kunt alles wat we daar gaan uitspoken volgen via onze socials. En een van de dingen die ik dus zeker ga doen, is eens kijken of de hype rond deze band terecht is. Ze worden wel eens de redders van de gitaarmuziek genoemd. Ik vind dat een heel zware uitspraak. Dus ik ben benieuwd of dat waar is. Ze spelen vrijdagavond in de Marquee. Geese is dit met Texas.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Ja, weet je waar ik ook niet genoeg van krijg? Van al die heerlijke live tracks die wij deze zomer al verzameld hebben. Op donderdag 6 augustus deden we van Willy Unplugged in onze tuin in Leuven. T.P. Le Green en Portland, die kwamen allebei spelen. En Portland kwam een beetje daarvoor alles langs op terras om daar ook één van de grootste Portland hits te spelen. Dat klonk zo. Dit is Lucky Clover.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze hadden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over de verdachte.
8: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken, in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
7: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Gerson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Gerson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
9: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
10: En ik begin meteen met een knaller van de Strokes. Een hele goede

0: Hit van Björk en haar Sugar Cubes. Gisteren op 18 augustus blikten zowat alle media, wij ook trouwens, terug op de Pukkelpopstorm in 2011, 15 jaar geleden. Ik was daar toen zelf ook en om al die beelden nog eens terug te zien, man, dat kwam toch even binnen. Skunk & Nancy was aan het spelen toen de hel losbrak, maar aan dit nummer in de setlist zijn ze nooit toegekomen. Dit is Brazen.
1: I called you brazen, called you whore.

0: Ik moet er altijd aan denken als mijn zoon komt zeggen van... mama, die zegt natuurlijk niet Annelies, die zegt... mama, doe de gsm eens weg. Dan denk ik, ah ja, ik was weer emotionally unavailable. Dankjewel, Sweet, voor de reminder. Zometeen Yard Act en Talk Talk na elkaar.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bring your bottle bag bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
2: shine. Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag.

New Beginnings van Yard Act. Nog één nachtje slapen en het is Pukkelpop. Dat was vorig jaar toch een van mijn hoogtepunten. Het concert van Queens of the Stone Age. Ik weet dat veel mensen het niet zo fantastisch vonden. Maar ik dus wel. En dat had er deels mee te maken dat al mijn vrienden, dat zijn er op Pukkelpop veel. Het zijn niet allemaal mijn beste vrienden, maar kennissen ook en zo. Omdat ik van in de buurt ben. Die gaan normaal altijd veel te ver van het podium staan. En vorig jaar hebben we die zo ver gekregen om bij Queens of the Stone Age toch zo wat meer in het midden voor het podium te gaan staan en daardoor compleet andere ervaring. En dit hebben wij daar allemaal samen beleefd. Dus was het beste concert? Objectief gezien, ik weet het niet. Maar voor mij wel. Dit is Make It With You.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze!
5: De Vos Lemmes. Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Music Matters, de zomer van Willy.

back. Morgen dan zitten we weer in Leuven natuurlijk. En dan hebben we weer een pak schoon volk over de vloer. De Me and You komt spelen om 1:15. Suns om 4:15. Maar natuurlijk spelen die s'avonds ook nog eens een fantastisch concert in de tuin in Leuven. Nee, je hebt geen ticket nodig. Het is helemaal gratis. Ik zou alleen een beetje op tijd komen. Ook leuk voor het voorprogramma Sad Boys Club. Dan hebben die ook een beetje volk. Ik heb die trouwens gezien als belofte in de Charlatan in Gent. Het is de moeite, Sad Boys Club. Dus kom vooral af. En wat heel leuk is, morgen, nee, pak dan overmorgen, gaan we dan die live tracks van de Me and You en van Sans ook nog eens kunnen draaien. Net zoals die van Blue Eye New. Zo klonken zij op ons terras met Alive. De zomer van Alive. Music Matters.

Maar zo schoon, Blue Eye op ons terras in Leuven. Zometeen krijg je 3 uur Wim Oosterlink. En hij heeft gratis tickets bij voor Road Rock. Dat is in het laatste weekend van augustus. Zornik komt daar spelen, de mensen ook, Portland zag ik ook. Een hele fijne line-up, dus... Speel vooral mee straks voor die tickets van Road Rock. En wat Wim ook gaat doen, zo rond 5:30, dan is er aperitief nationaal. Wat ik mij wel afvraag, die drinkt geen alcohol. Dus ik vraag me af, wat zou Wim Oosterlink graag drinken als aperitief? Ik ga het hem zo meteen even vragen. Wie weet kan ik iets langs brengen.

0: Saturday Night van Herman Brood en his Wild Romance. Straks om 17:30, dan doen we allemaal samen van Aperitief Nationaal. Een beetje om de werkdag achter ons te laten.
1: Ja, toch.
0: Ja, ik vind het wel heel leuk om dat samen te doen. En zeker met zo'n rustig muziekje erbij. Maar Wim, we waren een beetje aan het nadenken van wat zou jij graag drinken bij zo'n aperitief? Want ik weet dat jij geen alcohol drinkt. Luisteraars hebben wel wat suggesties.
1: Ah.
0: Ja, dus Tommy die denkt dat jij heel graag kiriboel drinkt.
1: Ik wist dat er zoiets ging komen.
0: Ja, Dave die denkt, Wim, drinkt hij geen pickle juice? Ik heb dat opgezocht. Dat is iets voor sporters, iets met appelazijn.
1: Oh joh.
0: Dat is redelijk serieus. Wietse denkt, koude Red Bull zonder suiker. En Stijn die denkt een fallen bicycle cocktail.
1: Haha.
0: Allee.
1: Ho, ho. Ha, ha, ha. Ja. Humor. Humor eigenlijk.
0: Ik weet het.
1: Humor. Wat ik eigenlijk fantastisch vind, ik vind sowieso vers sinaasappel, appelsiensap, dat vind ik, dat is mijn champagne zo. Dat vind ik fantastisch. Maar van die mocktails, vroeger bestond dat niet, maar nu, wat je allemaal hebt van schitterende mocktails, met gember in en met allemaal van, en zo munt en van...
0: Dus eigenlijk de Virgin Mojito bijvoorbeeld.
1: Fantastische dingen.
0: Moscow Mule zonder rum.
1: Ja. Maar ik weet niet wat het allemaal is, maar ik vind dat zo gember en appels. Oh, ik vind dat fantastisch eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus laat maar komen.
0: Ik dacht, ik breng hem straks iets, maar dat zijn twee dingen die er volgens mij niet in huis zijn. Ik ga zoeken.
1: Ja, zoek die zo je best. Hè.
0: Ik zal eens mijn best doen.
1: Ik verwacht iets.
0: Goed. Oké.
1: Half zes.
0: All right.
1: Yo, tot straks.
0: All right.
2: Dit is de zomer van Willy.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
9: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
8: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
6: Live music matters.
7: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
10: Ja, met nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Meteen naar Garbage. Goedemiddag.

Lekkere nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Dat was Baby Cool in de avondspits van... Sorry, Stijn uit Lommel. Het ging het over drankjes voor de aperitief. Straks om 17:30. Sorry, Stijn. Maar echt met alle liefde, maar... ik vind persoonlijk uw mop van... Voor Wim een fallen bicycle cocktail. Qua humor... Het dieptepunt van 2026 tot nu toe. Allee, fijn. Ik verwacht beter van u, Stijn. Echt, ik verwacht beter van u. Kom, de Fallen Bicycle Cocktail. Echt, serieus. Dit lied gaat over ik vanmorgen op mijn fiets. Ik ben er toen niet afgetotterd, maar wel serieus nat geworden. Deze gedachte ging door mijn hoofd. Travis, why does it always rain on me?

0: en London Calling. Stijn uit Lommel stuurt, wat denk je van een Wim Oosterdrink? Of een alcoholvrije gin Oosterlink? Moet jij niet werken of zo, Stijn?
1: Dringend op je werk concentreren of zo. Ik heb heel droevig nieuws uit de Vlaamse muziekwereld. Enfin, ik zou niet durven zeggen dat de muziekwereld op zijn kop staat. Dat is misschien een tikje overdreven. Maar toch, één ding is zeker. De Vlaamse muziekwereld zal nooit meer zijn wat ze daarvoor was. Ik vertel het straks. Eerst muziek die zondag live op Pukkelpop te horen is. Van deze

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

Lenny. Heeft hij nog filmpjes gemaakt? Ik heb lang geleden dat ik op Instagram gekeken naar zijn filmpjes. Lenny Kravitz met I Belong To You, daarvoor Guns N' Roses en Sweet Child of Mine. Opvallend muzieknieuws online. Nieuws uit de Vlaamse muziekscene. Komt uit de dag allemaal, zie ik. Ex-man, dus ik lees voor. Ex-man Karen Damen uit coverband Sean Dont gezet. Dat is heel veel informatie. Ik weet het, ik sta even overlopen. Dus Sean Dont, ken je? Presentator geweest, heeft een eigen 80s coverband. Die heet Top Guns. Ik lees voor, met covers van Simple Minds, Toto, Tina Turner of Bowie zetten ze menig dorpsplein in vuur en vlam. Wie zit er in die coverband? Sean Dont zelf. John Miles Jr., de zoon van John Miles, die van de Night of the Proms. Anthony van der Wee op drums. Wie is Anthony van der Wee? Anthony van der Wee is de man, ex-man, van Karen Damen van K3. En wat is er nu gebeurd? Volgens dus het gespecialiseerde magazine Dag Allemaal en overgetypt op allemaal andere websites, Anthony is uit de covergroep van Sean Dont geflikkerd. Ja, want er viel geen land met hem te bezeilen. Er wordt gesproken van diva-gedrag en dan een quote van iemand die anoniem wil blijven. Het was zelden genoeg voor hem. Bijvoorbeeld, als er een muziekstudio werd afgehuurd, zegt een intimus. Hij kwam ook slag om slinger te laat. Er valt werkelijk geen land te bezeilen met die man. Dus slag om slinger kwam mij te laat. Volgens mij was dat die intimus was een dichter, denk ik. Slag om slinger kwam mij te laat. Swat, kijk, als is droevig nieuws uit de Vlaamse muziekscene. Hopelijk, hoop je allemaal, vindt Sean Dont snel een nieuwe drummer voor zijn ethisch coverband. Voilà. Dit is een jonge Ierse band. Benieuwd wanneer ze slag om slinger Tina Turner gaan beginnen coveren. Maar voorlopig, ik ken die uitdrukking ook totaal niet. Maar goed, verrassend in de allemaal. Maar goed, dit is 7563.

0: answer. Jeroen van de Killers vraagt of Sean Don't zingt die Tina Turner. Zingt Sean Don't Tina Turner? Goeie vraag, maar volgens mij wel. En Sean is zeker geen slechte zanger. Die heeft ook een groepje gehad dan al. Neelpin. Enfin, dus volgens mij kan die dat wel. Dani van The Killers met Human. Ik ga zo meteen een nummer draaien, een live nummer dat afgelopen week bij ons in Leuven op het terras gespeeld werd door een Vlaamse zangeres die in New York woont. Eerst om eens goed te springen, omdat frisser is, Blur.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schattige, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep, go for info naar telenet.be.
13: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
16: Love to see you shine.
17: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

0: Kermit Song 2.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Morgenavond sluiten we de Willy Zomer in Leuven af met een gratis optreden van Sans, Belgische groep Sans in de tuin van Museum M in Leuven. Dat gaat knallen, dat gaat geweldig zijn. We hebben het al een paar keer live gehad bij ons en echt waar, fantastisch. Wordt vanaf 8 uur welkom, dan begint de muziek. Je kan daarvoor ook al komen op ons terras. Ik ga daar muziek draaien tot 6 uur, DJ set dan en vanaf 8 uur voor het programma. Geen tickets nodig, gewoon afkomen morgenavond in Leuven. Sans live in de tuin van Museum M in Leuven. Hier is Trixie Whitley. Maandag was ze te gast op ons terras bij Annelies. En toen zong ze live dit nummer. Trixie Whitley met

Willy. Trixie Whitley. Ja. Music matters. Music matters. Yeah. Willy. Building Fences was dat. Straks muziek van Morrissey en van The Cure. Eerst Prince. Niet de nieuwe Belgische Clément, maar die oude uit Minneapolis. 8 voor 4.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
6: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
5: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
7: Als je weet dat de reactietijd, puur de tijd die nodig is om te gaan reageren, 1 seconde is, en op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt, dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
5: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
4: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterling.
8: Hebben de Russen nu Arsène van de Weba gehackt? Hebben jullie goed gehoord? Alors, or.

0: Royal Blood and How Did We Get So Dark. Muziek van de zangeres van Maria Iscariot samen met Frank van der Linden. Zometeen na The Cure.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: De Mens en Helena Kazerk van Maria Iscariot. Dat was Nederlands. Ja, het nieuws van de dag is uiteraard dat Prins Laurent Clément, de zoon van Wendy van Wanten, nu ook officieel gedingest heeft. Hij heeft Clément ook officieel bij de burgerlijke stand als zijn zoon erkend. Ja, zo is het. Dus waardoor Clément dus nu ook officieel prins is. En dat ze dus koninklijke hoogheid Clément moeten zeggen. Moeten we het niet mogen zeggen. Ja. Hij mag eisen dat we dat zeggen. Hij is wel geen troonopvolger. Helaas. Was toch lachen geweest. He? Hij is geen troonopvolger omdat hij niet binnen een wettelijk huwelijk geboren is, denk ik, of zoiets. En hij krijgt ook geen geld van ons, van de belastingbetaler van de staat. Dat ook niet. Maar van. Dus voor de rest, lieve Clément, koninklijke hoogheid Clément. Fantastisch, toch? Eigenlijk. Hier komt de koningin van de Britse rockmuziek, Florence Welch. Really?
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire.

Around the World van Daft Punk na Kiss with a Fist. Van de geweldige Florence and the Machine. Het is 4:30 voorbij. Tijdens deze zomer van Willy keren we ook altijd even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. En kijken wat er daar in de wereld en muzikaal gebeurd is. Meteen gaan we naar de zomer

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: de vertellings met Chelsea Dagger. Het is 16:45.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: We keren tijdens de zomer van Willy altijd even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Op dit uur doen we dat. Vandaag gaan we naar de zomer van 1994. Op 22 september 1994 kwam de serie Friends voor het eerst op televisie in Amerika. Het dagelijks leven en de ups en downs van 6 vrienden in New York. Legendarische reeks. De laatste aflevering werd uitgezonden in 2004. En 5 jaar geleden was er nog een speciale reuniefilm, Friends. Dus ook in 1994 beklom de Noor Erling Kagge succesvol de Mount Everest, waarmee hij de eerste persoon ooit werd die de Three Poles Challenge wandelde. De drie polen verwijzen naar de Noordpool, de Zuidpool en de top van de Mount Everest. Maar het muzikale hoogtepunt van 1994 was de Division Bell Tour, de laatste tournee van Pink Floyd. Op dat moment de grootste tournee ooit, met 3 podia die door de hele wereld toerden en met heel veel special effects. Een van de concerten was op 2 september 1994 op de wei van de Werchter. De tour verzette meer dan $250 miljoen, in die tijd een record. Een jaar later kwam er een plaat uit van de live optredens, getiteld Pulse. Een van de nummers op de tour was Comfortably Numb. Duurde live 10 minuten. Voor de registratie op plaat hebben ze er 1 minuut en 20 seconden afgepietst. Hier is Pink Floyd.

Pink Floyd live uit 1994 met Comfortably Numb. Straks stuur ik je op onze kosten naar Road Rock in Kuurne met onder meer Zornik, De Mens en Ovastar na het nieuws.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
4: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors, ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie, om het terrein zo wit mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning, Matthijs Goderis, reageert.
5: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
3: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
6: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Dus eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
3: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
2: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
7: Storm op de radio alvast met dankzij de hand van Stijn Meuris. Dit is Noordkaap.

Tame Impala was dit met Reality in Motion. Naar Noordkamer natuurlijk een arme Joe. Zometeen Free Willy met tickets voor Rood Rock in Kuurne. Dat is op zaterdag 29 augustus. Dus over zaterdag in de week zo eigenlijk. Als je wil en kan gaan, mag je meespelen zometeen voor de gratis tickets na deze plaat. Maar check al even in je agenda of je zeker kan, want ik kan geen tickets weggeven aan iemand die twijfelt. Oké? 29 augustus in Kuurne. See you.

0: In Excess. En Suicide Blonde, weet je nog van vroeger? 4:15, Free Willy. Kom terug hoor, vanaf volgende week gewoon Free Willy. Maar vandaag ook al eens
1: Free Willy.
0: Want ik heb ticket, wachten. Geert, boodschap voor Geert. Boodschap voor Geert uit Kuurne. Geert, goed dat je gaat meespelen voor de tickets. Maar je gaat niet Roodrok moeten sturen via de Wida. Niet. En zeker niet Roodrik. Goed, dus goed. Zwak, maar goed geprobeerd. Oké, ik heb tickets voor Roodrok Festival in Kuurne, waarvan de opbrengst, moet je even luisteren, waarvan de opbrengst volledig naar de muziekopleiding van kansarme kinderen gaat. Hoe goed is dat? Dus die financieren instrumenten en betalen muziekleraar gedurende een volledig jaar, zodat kansarme kinderen ook muziekopleiding kunnen krijgen. Dat is toch gewoon het beste van de wereld. Enfin, dus de opbrengst gaat naartoe. Festival in Kuurne, volgende week vrijdag 28 augustus. Eerste festival is gratis. Volgende week zaterdag 29 augustus, tweede festivaldag. Daarvoor kan je nu een duo-ticket krijgen. Wie treedt daarop die dag, 29 augustus? Zornik, Novastar, The Mans, Alice May. En nog een Belgische groep. De vraag is, hoe heet die groep? Ik ga nu van hen een plaat draaien van de Belgische groep die daar ook optreedt. Stuur de naam van de groep via de Willy-app. Met wat geluk krijg je een duo-ticket voor Roadrock in Kuurne, zaterdag 29 augustus. Als je wil en kan gaan, stuur de naam van deze groep via de Willy-app.

0: Willy.
1: Aan mijn lijn Veerle uit Poperingen. Dag Veerle, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Is het ook zo donker buiten in Poperingen bij jou en zo aan het regenen? En,
2: hè? Het is iets aan het opklaren nu.
1: Ach,
2: het is nog heel licht aan het regenen.
1: Ik hoop dat deze richting uitkomt, Veerle. Zeg, wat heb je gestuurd via de Willy-app? Welke naam van welke groep heb je gestuurd, Veerle?
2: De Kids.
1: De Kids is goed. Jij wint een duo-ticket voor Roadrock in Kuurne.
2: Oeh, dankjewel.
1: Zaterdag 29 augustus met niet alleen de Kids, maar ook Alice May en De Mens en Novasta en Zornik. Geweldige affiche van Roadrock. Ook Lopke uit Deerlijk, Greg uit Wervik, Stefan uit Kortrijk en Florian uit Langewaard, Poelkapel, allemaal uit de buurt, winnen een duo-ticket voor Roadrock in Kuurne. Wat ben je aan het doen, Veerle? Wat hoor ik daar? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben nog aan het strijken.
1: Oh, de strijk. Ja, ik weet het. Het moet gebeuren. Wat er moet gebeuren, moet gebeuren.
2: Ik ben bijna klaar.
1: Voilà. Dus. Ah, voilà. Kijk, laatste loodjes. Veerle, geniet van Roadrock en fijne avond voor jou. Dag.
2: Dank
3: je
2: wel.
3: De zomer van Willy.
0: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En ja?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon.
5: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
5: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
6: Ja!
5: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Tradisse.
7: De Vos Lemmes.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: Dit groepje heet Westside Cowboys, komen uit Manchester. En vrijdag overmorgen brengen ze hun debuutalbum uit. Dit zal erop staan, Pin Up Boys van Westside Cowboy. Oké, half zes, enfin, 17:55. Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een... Ach, hij zit hier echt met een aperitiefje. Echt waar. Dag Alice. Heb je echt een aperitiefje? Wat heb je nu meegebracht?
1: Ik was een koekje gaan halen in een automaat. En daar stond fruitsap in. En er staat op, puur en vers. Het zal niet vers geperst zijn.
0: Ja, maar... puur en vers, dat weten we. Oké, pajot. Ja, maar dat is wel lekker eigenlijk. Het is appelsiensap, ja, dat is goed. Ik ben heel blij. Ik ga echt, Amalie, ik ga echt meedoen dan met aperitiefje.
1: Ik heb mijn best gedaan, ja. Jij zei, dat is het enige wat ik lekker vind. Ik fix dat.
0: Fantastisch. Alice, voilà. Dankjewel. En aperitief nationaal, doe gerust mee met een rustig, kabbelend plaatje dat er perfect bij past. Hier is Joe Jackson.
2: Aperitief nationaal.

0: Bert van Jo is er ook al meteen opinierende ondersteuning voorzien, Wim. Welkom terug, zeg. Ik weet wat je bedoelt, Jo. Maar nee, nog niet volgende week. Dus volgende week, vanaf maandag, is de rubriek EHBO-CWFS terug. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, hè. We gaan wel zien hoe het echt loopt, maar dat is, mijn bedoeling is dat die dan terug is. 6:15. Goed, zometeen zal ik je even laten weten wat er morgen in Leuven gaat gebeuren, want dat is nogal wat.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Knipper eens 2 keer met je ogen

0: Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

0: Manic Street Preachers and You Stole the Sun from My Heart.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: We zitten nog 2 dagen op ons terras in Leuven, morgen en overmorgen. En morgen is een beetje de feestelijke afsluiting. Al zitten we er vrijdag dus ook nog. Feestelijke afsluiting met een optreden, een concert in de tuin, 's avonds van de Belgische groep Sons. Je hebt daar geen tickets voor nodig. Je mag gewoon afkomen morgenavond in Leuven. Sons. En er is ook een voorprogramma. Namelijk een ex-Willy-belofte. Die heet de Sad Boys Club. En zij spelen vanaf 8 uur. Dus morgenavond in de tuin van Museum M in Leuven. Om 8 uur live Sad Boys Club. En om 9 uur live Sons. Je bent welkom. Je bent daarvoor ook welkom. Want ik zend daar ook uit. Annelies ook. Op het terras van M Leuven. Geen tickets nodig. Gewoon afkomen voor Sad Boys Club en Sons. En dit is morgen het voorprogramma.

morgen spelen ze dus het voorprogramma van Sons op het slot, concert, slotinstrument van de Willy Zomer in de tuin van Museum M in Leuven. Sad Boys Club, ex-Willy Belofte. En daarna hoor je Sons live. Sad Boys Club om 8 uur. Sons om 9. Geen tickets nodig. Ik zie je graag morgen.

Oh, The Cooks and Always Where I Need To Be. Ik heb er nog eentje. Het gaat als volgt. Morgen, afscheidsdag van Leuven, afscheidsfeest van Museum M in Leuven. Ik zal er zijn en jij hopelijk ook. Nog eentje van mij, alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
4: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie om het terrein zo wet mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning, Matthijs Goderis, reageert.
5: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
3: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS hun aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
6: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
3: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de snelste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Erlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
0: Willy, music that matters.
7: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

0: van Willy.
1: Met deze week live-sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: My music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Music matters.
0: Yeah. Really.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door de vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
4: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
6: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond, zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming en ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractoren. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie om het terrein zo wit mogelijk te maken.
4: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renui Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt, hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Herlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
2: Music matters.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
12: Love to see you shine.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
14: Ah, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Ah, top, hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Willy.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
3: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
3: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politie-inspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Music matters.

0: Willy. Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Die brand is wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport, Zaventem, die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester Irina de Knop.
3: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
2: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
4: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politieinspecteurs daar. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gazastrook zijn 7 doden gevallen. 22 anderen raakten gewond. Dat bevestigt een ziekenhuis daar in de buurt. Meer informatie is er voorlopig niet. Israël zelf heeft nog niet gereageerd op de aanval. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand, maar daar houdt Israël zich dus niet aan. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: van de Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: My music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boom.
4: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.
2: Music matters.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
4: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van middernacht.
6: Goedenacht. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
7: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
6: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
5: Music matters.